0: ekenene ajibe ekenene iago ya ya oh oh oh no
1: dabagere singhasuri rimagere samasuri iago kundur kundur vermoera.